julle gani boy witoy ega lewra na saje na boy balle mudun tatifa balle mudun jego desire gamia lady boy latin lady dauri to nitki yauti julle gani wadata kade balle tati giran non gonte e nyama julle julde tawangay fijoji fere fere wadam yimobe fere fere wadam latin bokade julde de temudun jeyten jide julde gani boy latin julde pildinade julde beldum redu to non hetina la donosna heba nanano julde den yahita iga